0: miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo mino wlen wye minan dojela jonanu miye eyi mon hon mi sekwa a jok basa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jok basa bip radio ton hon hon ton leke no min nou no kan yi a jok miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.